staat dan met een zeer strome glazen kam, een grote, met een zeer strome taksel. Ze merken die op en vingen daardoor. Es wordt bennen wat ze niet kennen. Ze bekeken dat en worden zich einig dat met een oude brood zijn, een stek brood. Gans uitgedreigd. Dan willen ze dat rutschmieten, aber dan zegt einer van de jongens, ons vader houdt nog niet wat niet een mening houdt. Dat brood dat moet wat bedienen. Ze falschen een beetje rond bij al die oude nobers, aber keiner weet wel wat van. Dan zegt een ober met een jonge vader houdt hem aan de kerkje. Lang trek als die alle zeer kleine jongens waren. Vielleicht wordt die dat weten, want je die nog vingen. Zij zieken in de ramen, vingen die met de zieten, voor en door handen nemen die kam met, en wiezen al die dat is nu een oude weetvrouw, die woont alleen. En die zegt voor het, oh joh, ik weet graag wat dat is. Dat passiert als die nog zeer jong waren. Dan wie ik de kerkje en hun huis, ik deen voor hun vader. En dan een winter weer het eten zeer knap in dit land. Vele mensen werden om hongeren en dan werden er nog zeer vele krank. Dan wordt hun vader zelfs ook met eenmaal krank. Hij dacht dan, hij wordt sterven. Hij lag ganz te baden en ik moest hem dan bezorgen. En de nobers die werden alle zo beduurd. Dat er leven dacht, dat hij zal toch niet sterven. Vele dachten, hij weer vielleicht weer in honger zo krank als een je andere weeren. Dan een dag klapt het aan de deur en dan merk ik op. Dan staat er een vreemde man, die heeft een pak en zegt me, dit is een halve brood hier binnen. En ik wil hem, dat zal de dokter hebben, die zal ervan eten. Ik wie ook krank, zeer krank, en dan wordt mij dit gebracht van een man, en die zegt, want u wordt van dit brood eten, dan wordt u gezond. Ik deed dat en ik zie ganz gezond, en daar is nog dat halve brood even gebleven. Ik dacht, ik word het nu den dokter brengen. En ik zei mij zeggen, want hij dat aat, wordt hij gezond worden. En dan met jij die man dan waag. Dan neemt hij kerkje dat brood naar eren vader en brengt hem dat. Hij bekijkt dat lang en dan zegt hij, ach, wat wil ik, oude mens, van eten? Breng dat leven naar de schouwleren Lee. Die hebben een zeer kranke kind. En dat jonge kind, dat heeft dat leven voor zich. Dat moet we om leven houden. Ik heb je al zoveel hingen mee. Breng dat naar de lied en laat die dat voor je kind hebben. Na de kerkje brengt dat door hem. De schouwleren lied, als ze zwaaiers, bekijken zich dat brood. En dan zeggen ze, ons kind is nog veel te klein om brood eten. Wel we dat leven naar de nobelvrouw brengen over de goos. Die heeft drie jonge kinderen. En die zitten zeer dan. Zij drogen dat door hem en konen treg. De arme weetvrouw bedankt zich zeer en bekijkt dat brood. En dan willen ze zich ervan eten en zegt de ober, dus de oude weetvrouw op de andere goos. Die zit het zo verhongerd, zo dan. Ze ihre kinder zullen dat door hem brengen. En drehen die dat door hem, door de oude vrouw, die neemt dat zo leeftolig op. En zo jaagt dit brood rond van einem naar anderen. Met eenmaal aan de werk weer, dan put het aan de deur hier bij ons en ik meek op, zegt deze kerkje. Dan staat er een jong, een vreemde. En die zegt, mijn man schickt mij her met dit pak, ik zal dit naar den dokter brengen. En dan is de jong ook al waars. Ze wist niet meer wie dat wie je was. Wie meeken dat op en dan zit de jong vader, dit is waar dat brood, dat is teruggekomen. Du hast keiner von dir jeden, du hast eine ganze Werk rundgegangen. Alle Mann hast das bekeckt und nicht nur von dir jeden. Dann sagt der Doktor, das Brot muss wir holen, das ist meist als heilig. Das haben die Lied nicht konnt eten, die haben das eine dem anderen gebracht.
Ze hebben immer gedacht, dem anderen fehlt dat niet, ja. En dan zegt hij, solang als door zo'n menschen unja anstand, wat zo'n leven hebben, einer zum anderen, dat ze leven, dem anderen fehlt dat niet, ja. Solang is door hoopning voor ons. Dan is de leven nog niet ganz kalt. Dan zegt hij, ik word het brood wegleiden. En hij stapt dat in de glas me komen en wo dat nu binnen is. En wanneer hij moet betrieb weer aan dat slag ging, dan mogen de kam op en check to know. Dan geef hem dat wat hem uit, dan wist hij, door is toch nog leef, manke mensen. En de Heer Jezus, die zegt in Johannes 13, vers 35, daaraan wordt jeder mensch erkennen, dat die meine Jünger sind, want je leef unter een ander, einer zum anderen haben. Dan is door de vrouw voor ons zelfs te vrouwen. Heb ik zo'n leef, dat andere mensen kunnen zijn, dat ik Jezus die nofolge zie. Amen.

0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer als Prediger Elmer Reimer. Das Fähig muss auch wie, dass Gott hat uns erwählt, seine Kinder zu sein, all Eierheit der Welt den Grund lädt. Von der, wo wir seinen Wort ab meint, weitergeboren zu sein, und weiten, dort wir das ewige Leben haben. Wir wollen seinen dort Gott ein aufgehauter Reithafter vor uns im Himmel, der wir am angehören. Wenn du Jesus hast angenommen, du bist ein Kind Gottes, dann lade ich dich an, zu horchen, zu seinen Wort auch du für ein Aufgaut im Himmel hast. Herr, ich danke dir wahre für die Bibel und bete, dass du dein Wort wahre musst rechtlich sehen. Amen. Hier ist Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Von dort war wir wahre an dem Apostel Peter sein erster Brief sehne. Wir wahre die dritte bezahste Farge an dort erste Kapitel besehne. Peter wie ein Fischer gewasst, aber Jesus ruft am und Peter folgt Jesus noch, und wir die Predige an den ersten Pfingstertag. 3000 Menschen von Magde Jude betierte sich, durch Peter seine Predigt an den Tag. Lothar war der Fehlchriste verfolgt, und die wurde in mehrere Länder verstreut. Dort ist zu so einer verstreuten Christe, dass Peter des Brief schrieb den. Wir haben alle gesehen, dass er am Anfang von des Brief sehr wichtige Lehre verstanden hat. Wir haben auch gesehen, dass er von Gott seine Erkenntnis redet, und wo wir als Christen erwählt sind. Dort ist nicht, dass wir beter sind, aber dass wir an Jesus Christus gelebt haben, der für uns auf dem Kreuz starb. Gott seine Erkenntnis meint, dass Gott weiß, was dort zu weiter ist, von der Herkunft, von was nu ist, und was noch in der Zukunft wird sein. Er hat gewisse Dinge, wirklich alle Dinge, in ihrer Zeit bestimmt. Er hat uns in Christus erwählt, so dass wir sollen heilig sein, und dass wir sollen Anteil haben mit seiner Natur, und dass wir sollen gehorsam sein zu sein Wort. Wir sind durch dem Herr Jesus sein Blut von unseren Sünden rein gemacht, und durch dem Heilige Geist heilig gemacht. So dass das kann fertig gemacht worden, hat der Heilige Geist seine Wohnung in uns abgenommen. Wir haben auch gesehen, dort Gott hat seine Gnade rechtlich utgedeelt und dort der Fried bloß kommen kann, wann wir seine Gnade erfahren haben. So eine Lehre, als uns hier gegeben wird, können wir nicht im Falle begriffen oder verstanden. Dort ist es nicht nötig, dort wir die sollen im Falle verstanden. Gott hat dort durch seine Dinge utgelegt und dadurch können wir dort leben und in uns Leben anwenden. Dort ist nicht unsere Sache, dort wir bestimmen können, wem Gott erwählt hat. Dort ist seine Sache. Also, die dem Herr Jesus aus Heiland annehmen wurde, sind Gott seine Kinder genannt. In der Schrift. Die sind auch Gott seine Erwählte, die Gehirne am. Unsere Sache ist dort wie gehorsam Seele sein und so wandeln, als dort mit Gott sein Wort stimmt und Gott gefällt. Unsere Sache es ook dat wie zullen aanhouden met God zijn woord uitgeven, zodat zijn evangelium verkündigd wordt. Dat meent dan dat wie ons met God zijn woord bekend maken en ons dem Heilige Geest gans aangeven. We kunnen niet weten wat morgen brengen wordt. Aber God weet, hij wil ons zekerlijk durch dit leven leiden. Als hij zal wie ons ab aan verloten. Hij wordt donen wat voor ons dat beste is en wat aan verharrlijke wordt. Nu eerste Petrus, dat eerste kapitel, derde vers. Je eert als dem Herr Jezus Christus, zijn God en Vader, die ons durch zijn grote erbormen heeft die nieuwe geboorte gegeven, dat we daardoor een levende hoopning hebben, durch Jezus zijn opstaan van dood. Dat woord je eert en des vers is anders als dat woord zelig of gezegend. Dat is meer zo als loven oder riemen. Dit is in de Bibel niet met mensen verbonden, maar leven met God. God zal je eerd worden, God zal je loofd worden. En wie zullen God en dem Herr Jezus riemen, voor wer die zijn en wat die voor ons in de ganze wereld gedaan hebben. Mensen worden gezegend, wanneer God zijn genoeg en vrede op aanlaagt. Peter zegt dat God zal je eerd worden, wils hij zijn grote erbarmen gewezen heeft als hij ons de nieuwe geboort geeft. Dit passiert als wij van harte de Heer Jezus als ons heiland aannemen. God wordt hier vergesteld als de Heer Jezus zijn God en Vader. Dit moet recht verstaan worden. God de Vader, Jezus Christus de Zoon en de Heilige Geest zijn één. Die zijn overeen in ihre Godheid en kracht en wijsheid en gerechtigheid en heiligheid enzovoort. Als God de redding van ons plannen deed, zei de Heer Jezus dat hij wordt in de wereld komen als een mens, dat hij onze zinden op zichzelf nemen wordt en wordt voor al die zinden in de wereld betalen door zijn dood om Christus. Zodat Jezus dit voor zich brengen kan, nog God hem voor zijn willen, moet hij zichzelf ongedaan toe aan, zoals een zin toe zijn voeder. Als hij op deze eerd leeft, zei hij voorken dat hij gekomen weer dem voeder zijn willen te donen. Dit neemt niet weg van de waarheid dat hij en zijn voeder eens zijn, en dat hij God en een mens scherper weer. Dit neemt ook niet weg van de waarheid dat hij empfallen een mens weer, en dat hij nu, in hemel, verheerlijkt is. Dat woord erbarmen redt van hoe God met ons handelen deed. Dat is voorken met genoed toep je brugt. Genoed is dat je volle dat God ons wezen deed dat wij gar niet verdiend hebben. Erbarmen meent dat God dat van ons teruggeholen heeft wat wij werkelijk verdiend hebben. Wij hebben den dood verdiend, wils wij zinder zijn. Durch ons geloven in de Heer Jezus heeft God aan zijn erbarmen gewezen, onze zinden zijn ons vergeefd worden en wij zijn van dood tot leven gekomen. Dat is de nieuwe geboort die ons is gegeefd als wij de Heer Jezus als ons heiland aannemen. In Johannes, dat derde kapitel, wordt ons beschreven hoe Nicodemus naar Jezus kwam. Jezus zei te hem dat hij moest waardig geboren zijn wanneer hij God zijn rijk zijn wil. Jezus zei te hem dat het een geestelijke geboort weer, een geboort die van boven weer. Dat is wat de Heilige Geest en een mens deed, die dem Heer zijn radung aanneemt. Zijn radung brengt dat eeuwig het leven en veel meer. Durch die radung hebben we een levende hoopning. Maar wat is hoopning? En Paulus helpt ons met dit, als hij dit in Rijmen schrift. Dan wie zijn de hoopning geraad? Ober hoopning die te zijn is, is niet hoopning. Dan waarom wordt een dat hopen dat een zijn kan? Ober wanneer wie hoopning hebben dat wat wie niet zijn kennen, dan luwen wie geduldig door nu. Dat eeuwig leven heeft God ons als een goof gegeven, dezelfde tijd dat wie aan de Heer Jezus geleefde. Daar is een grote poort van dat eeuwig leven, dat voor ons nog in de toekomst is. We moeten verstaan dat we dat eeuwig leven nu hebben, en hebben dat gehoord van dat moment dat Jezus ons raden deed en de Heilige Geest kwam en ons te wonen. Dat geeft ons een levende hoopning. Dat helpt ons te zien dat wat de Heer versproken heeft, geheert ons ook. Dat hebben we nu nog niet ervaren, aber wir waren dort schrien, wie es hij dort versproken heeft, en wir waren geduldig, dan nog luren. In 1. Johannes, de 3. Kapitel, de eerste 2 vers, geeft Johannes een zeer wichtige weer. Zeit einmal, wat van een leven de Vader ons bewezen heeft, dat wie zullen God zijn kinderen genannt worden, en dat is wat wir werkelijk zijn. Daarom kent de wereld ons niet, wil ze hem niet kent. Leeste vriend, wie zijn nu God zijn kinderen? Aber dat is nog niet geopenbaard wat wie nog her zullen zijn. We weten aber dat wanneer hij wordt geopenbaard worden, dan worden we zo zijn als hij is, wils we worden aan zijn zoals hij is. Dit zijn wunderschöne weer. Wat is er in onze toekomst dat nog met onze raden verbonden is? Eerstens, wanneer we nog leven worden tot die tijd dat Jezus terugkomen wordt, dan worden we in een hechtje gerepen worden en worden de Heer Jezus in de lucht treffen en hij wordt ons naar zijn hemel nemen. Tot die tijd worden we ons niet scherper krijgen. zo'n nieuwe charpe wordt niet van zwakheid, oder krankheid, oder dood weten. En de eeuwigheid waar we immer en dem Herr zijn gemeenschap zijn, daar wordt ook de tijd en de toekomst zijn, wanneer de Herr zijn kinderen belonen wordt, voor wat zij voor zijn eer gedaan hebben. En zo lezen we in Openbaring, de 22e kapitel, 12e vers, Kijk, ik kom bood, en mijn loon heb ik met mij met, en iedereen daar nog te geven, als zijn werk is gewaast. Wat voor ons en de toekomst opgelegd is, is op een zeer wichtig thema geboet, en dat is dem Herr zijn opstonen van dood.

De levende hoopning is als dat Jezus zijn opstonden van dood geeft. Dit is een zeer wichtige zaak. En waarom zo? Nou, Paulus redt van dit in 1 Korinther 15. En ik geloof, ik word de 13e met 19e vers lezen, dat je hier alles toop. Nu, wanneer er niet een opstonden wordt zijn van de doden, dan is Christus ook niet opgestonden. En wanneer Christus niet opgestonden is, dan heeft onze predigt geen inhoud. En hun geloven is ook ladig. En wie zijn gevangen zoals vals het zei, van God, wils wie zeiden van God, dat hij Christus van dood opgewaakt had, dem hij niet opgewaakt had, wanneer de doden niet opstonden worden. Dan wanneer de doden niet opstonden, dan is Christus ook niet van dood opgestonden. En wanneer Christus niet opgestonden is, dan is hun geloven nutsloos, en je zijn nog in hun zinde, dan zijn die ook, die in Christus en je slopen zijn, verloren. Wanneer we bloos in dit leven en Christus gehoopt hebben, dan zijn we dat allerelendigste van alle mensen. Alles wat tot de raden geheert, hangt op deze tatsache. Deed Jezus werkelijk van den dood opstonden, of deed hij niet? En vriend, ik zei hij deed. Verzonnen die leven dat de Bijbel God zijn woord is, is dit niet een probleem. Verzonnen die dat niet leven willen, is dit probleem veel groter. Zo'n mensen zullen de tatsache bewijzen dat het niet zo is. De mensen die Jezus 30 jaren gevolgd hebben, nooit gevolgd hebben, zijn wel gewaast voor haar geloven te sterven. Ons leven is gans geënderd, want wie waren je boeren zijn. Dat wordt niet zo zinnen, want hij niet in levende heiland weer. Onze radung, ons geloven, onze hoopning, wordt kapot zinnen, want Jezus niet opgestonden weer. We hebben, vriend, een levende heiland. Geen andere religie heeft dat. De apostel in de eerste jaarhonderd, zoals het andere predigers, hebben een predier in de Heer Jezus zijn opstonden vastgesteld. Nu, dit is wat we in de andere vers van ons tekst lezen. 1 Petrus, 1 kapitel, 4 tot 6 vers. Toe een afgoed dat niet verkomen of vergonnen of verwaald kan, dat voor ons bewoord is in hemel. Voor ons, die door God zijn almacht bewoord worden, door dem geloven tot een radung, die om laatste dag wordt je openbaard worden. Daarin vrij je nu met een grote vrede, wanneer je ook nog een stootje met de lieden en verschiedenste proef. Deze vers moet met het laatste poort van de derde vers toegenomen worden. God geeft ons de nieuwe geboort door zijn grote erbarmen. Daardoor hebben we een levende hoopning door Jezus zijn opstonden. Dat heeft ons gegeven wat ons hier vergesteld is. Een afgoed, een radung die je op een boord wordt. Een grote vrede wanneer ook lieden met zijn. Wel we dan eerst dat afgoed bezinnen. Een afgoed is besonders voor kinderen die een poort van de familie zijn. Wie zijn God zijn kinderen door die nieuwe geboort geworden? Wanneer je niet waar je boeren bent, dan is er ook niet een afgoed voor die, vriend. We denken je weinig aan land, geld, gebieden en dingen, wanneer we van afgoed denken. Over wat we in Christus hebben, heeft een veel groter weet. Alles wat God je heert, heeft hij zijn zin, Jezus Christus, je geeft. Over wils wie God zijn kinderen zijn, heeft hij gezegd dat we met of zijn met Jezus Christus. Alles wat tot Christus je heert ons ook, zeg maar. Kanst u die denken hoe heerlijk en wunderschön dat is? Ik kan dat niet begrijpen. Daar is geen weg wie we ons door en dan denken kennen. We moeten dat bloos leven en met de tijd waar we uitvingen. Wat dat alles en sluiten deed. Dat is alles tegen de herziene genoeg voor je gebracht. De schrift zegt dat God wordt ons in alle eeuwigheid wezen woerig zijn genoeg en leeftoeligheid tot ons is. Halleluja. Ons wordt hier gezegd, hoe dit afgoed anders is als irgendein irdische afgoed mocht zijn. De afgoed dat mensen op deze eeuw kreeg, wordt niet op eeuwig blijven. Dat is bood verbruikt, of dat verschwingt.
oder es om eng vervuld. De Heer Jezus zeid, dat we zullen niet schatzen op deze eerd ableien, wils rast en matte worden dort verdorven, en deiv worden dort stelen. Jezus zeid dan, dat zond wordt am hemel nicht passeren. Peter stemt met dit, dan hij zegt hier dat dat overgoed dat ans je geeft es, wordt niet verkomen, dat wordt niet vervullen. Zond wordt vervuld es, haft geen wird. To ene tijd weer dat anders, aber met de tijd wordt dat oud en es niet meer bruikbaar. Dat is goed vernuscht. Ans overgoed wordt ook niet vergonnen, dat wordt niet met eenmaal weich zijn. Daar zijn mensen die al er hab goed, derg vier oder storm, verloren ha. Dort wordt niemals am Himmel met ans overgoed passieren. Dort wordt ook nicht verwaltje. Wanneer er nicht genoeg water en zonneschijn is, dan worden bloemen en beem verwaltje. Die worden uitdreien. Irdische verhältnissen maken geen indruk aan ans overgoed dat God ans je geeft haft. Peter zegt ook dat ans overgoed am Himmel voor ons bewoord is. Wanneer mensen wordt bewoorden, dan is dat niet immer zeker. Andere mensen kunnen dat stelen, of ze kunnen dat verlieren, derg verschiedenste verhältnissen. Im Himmel is dat niet zo'n gevoel, dat is ganz zeker, wie God dat wordt bewoorden. In 2 Timotheus, dat eerste kapitel, 12 vers, staat dit geschreven. Dit is de oorzaak waarom ik nu deze dingen lieden moet, aber ik schaam mij niet, dan ik weet aan wem ik geleefd ha, en zie mij even zegt, dat wat ik am onvertrouwd ha, hij voor mij bewaren wordt, wat aan jan dag. Wat wie dem Herr onvertrouwd ha, wordt bewaard worden. Wat God ons versproken haft, dat wordt hij ons ook geven. Hij wordt niemals op zijn verspreken terugkomen. Wie ha nog niet alles gekregen, aber God wordt zeker maken dat wie dat en zijn tijd kreeg worden. Wie zijn tegen God zijn almacht bewoord? Hoe machtig is God? God heeft de almacht en de volmacht irgendwo te doen wat hij doen wil. God zijn almacht is met zijn genood, zijn heiligtum en zijn gerechtigheid verbonden. God wordt niet doen wat niet met zijn leef en zijn genood stemmen deed. God heeft gezegd dat zonen die aan de Heer Jezus leven, hebben dat eeuwig leven. Hij wordt dat te zijn dat het zo blijven wordt. In Filippen, het eerste kapitel, de zesde vers, zegt de apostel Paulus dit. Ik zie mij door en zeggen dat die een goede arbeid en je aangevangt heeft, wordt dat voor dich maken wat aan Jezus Christus zijn dag. God heeft ons ook in zijn woord versproken, dat zonen die nou Jezus Christus komen worden en arm als heiland aannemen worden, worden bewoord worden en met Christus met afzenden, want God zijn tjengen naar huis nemen wordt. God zijn woord geeft ons de verzekering, zoals dat in Johannes 5, 24 beschreven is, en waarheid en waarheid zei ik junt, wer mijn woord hiert en dem geleefd die mij geschikt heeft, heeft dat eeuwig leven en kent niet en je recht, aber erst vom dood tom leven gekomen. En dan lezen we ook dit in Johannes 6, 37. Alles dat mij de voeder geeft, kämpft no mij. En wer no mij kämpft, waar ik nicht rutschtete, dat is wat Jezus zegt. Wat God angefangt heeft, wordt hij ook voor dich maken. Wanneer du waar de geboren bist, dan wordt God ook dort te zijn, dat hij dort voor dich brengen wordt, wat hij die versproken heeft. De radung is God zijn woord. Dat is waarom we ganz getroost kunnen zijn, dat hij alles doen wordt wat de radung aanbelangt, dort te bewaren, zodat we zekerlijk met hem in hemel worden zijn. Deze vers reden ook van de radung die om laatste dag geopenbaard wordt worden. Is dit dan een andere radung? Meent dat dan dat we nu niet de radung hebben? Nee. We hebben al gezien dat we nu God zijn tjengen zijn. Maar dat is nog niet geopenbaard wat we worden zijn. Deg zijn dood en opstonden, heeft de Heer Jezus alles betoeld wat met onze raden te doen heeft.
Vi har al je zijne, dat we nog niet ons nieuwe tjarpe hebben, maar dat dat ook een poort van onze radung is. Jezus heeft voor alle zinden betoeld, een noodval van de zind is de tjarpelijke dood. Wanneer Jezus nog niet tot de tijd teruggekomen is, wanneer we bij den dood komen worden, dan worden we tjarpelijk gestorven. Wanneer de Heer terugkomt, dan worden de doden afstonden. Zo'n nieuwe tjarpe wordt niet een zindelijke natuur hebben. Alles wat we im Himmel ervoren worden en wat we in de eeuwigheid worden hebben, is met dem Herr Jezus zijn dood en abstonen verbonden. Zijn abstonen van dood heeft dit voor alle mensen verzekerd die dem Herr Jezus als de enige heiland aangenomen hebben. Dit is de radung die am laatste dag je op een woord wordt worden. Dit is niet een andere radung als we nu hebben, maar dat erfellen van de radung die we nu hebben, alles wat onze hoopning nu is. Dit is de oorzaak waarom we ons vrije zelen. Onze vrijheid moet op betere zaken geboet worden als wat we ram ons in deze wereld vingen. De Heer Jezus zei dat we worden in deze wereld triebzal hebben, maar we zullen ons vrije, dan hij houdt even de wereld gewonnen. Vrijheid is met vrede verbonden. Jezus zei in Johannes 14, 27, ik laat junt den vrede, mijn vrede geef ik geef junt niet zo als de wereld geeft, en laat junt niet hem hart beanroeien, en doet junt niet angsten. Zolang als we in deze wereld worden zijn, waar we trouble en schwierigheid hebben, we kennen ons over vrije, dat door een tijd komen wordt, wanneer we van al zond worden weggenomen worden. We worden ewiglich met dem Herr zijn. Peter zegt dat deze schwierigheden zijn maar voor een stootje hier op de eerd. Wanneer we onze jaren op deze eerd met de eeuwigheid vergelijken, dan is dat werkelijk een zeer korte tijd hier in deze wereld. Hier moeten we ook behouden dat we kennen dat christelijke leven niet in onze eigen kracht leven. Onze zinde natuur wil zich in onze spraak en woorden bewijzen en wel niet ongedoen zijn tot God. De Heilige Geest, die in alle Christen woont, kan de zinde natuur stellen en ons de kracht geven zo voor God te leven als God dat gefällt. Dit is aber niet automatisch. We moeten ons tot dem Heilige Geest aangeven, zodat hij in ons regeren kan. We moeten ons op hem verloten, niet op ons zelfs en ons verstand. Mijn vriend, wanneer du nicht bekeerd bist, dat wordt ver God niet genoeg zijn, wanneer du dat beste deist dat du doen kanst. De radung is bloos, deich den geloven en dem Herr Jezus te hebben. Mocht de Herr junt alle, zijn genood erbormen en vrede schenken. God is zegen, mijn vriend.

Want je gezien voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je waren voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in seinen Namen anruft, wird selig worden. Bitte schrift nur denselben Radiosender, wo ihr noch horchen.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese Tom Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Ubron Potjaschuk.

Ein Dash, du wie dat Braut, Jesus nahm dat Braut, sehen dort, Betafer, in kaufe de Jinja. In wat passiert du? In diesem Moment erkannte diese Bedinja, dit wie Jesus. Denn sie kannte de Ort, wo heute dat Braut breche deut, in so de Menschen damit versorge deut. En dan had Jezus nog een andere oort wat hij met zijn hang uit de oren stuit. En dat heeft ook wat met de kinderen te doen. Wat kan dat zijn?

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Ik zei dat als een gnoed Gottes dat ik kunt van nieuw begrijpen durfde dit programma Licht uit Gottes Woord. En ik vrij me dat je dat zo ingeschuld hebben. En ik wens dat wanneer we van jou dit programma uitstrolen, dat het mag een halp en een zegen voor alle touw hier zijn. We willen ons ook innerlijk voor de opnoemerheid merken.

Ik verafscheid me van jou, van jou. In Lugend en ook waar de nächste Mal te hören. Onze onschrijf is Box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico, 31500. Ons telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdienste die fangen zondag klok 9 aan met zondagschool. In klok 10 is de hauptgodsdienst in zo uwis klok 6. En nächstet in ook een kamper 22 blauwen uurt.

Verje week red ik over Jezus in gelijkenis van een barmhartigen Samariter. Ik zei dan, dat er zo veel wichtig aan die geschichte weer, dat het voor mij onmogelijk weer, alles in een predigt te zeggen. En daar weens wel ik vandaar met dat gelijkenis weer merken. Ik zei het veel mal, dat er feierzarte mensen aan die geschichte te vinden zijn. Die wat aanrecht gedaan worden weer, die wat am aanrecht deiden, de Rebers, die wat gelijkgeldig en onbezorgd waren, de priester en Leviet, en te laatst nog die wat bezorgd weer en am halpen deed, de Samariter. Dat is klar te zijn dat de Haar den Samariter in deze geschicht verheven wil. Het lijf einer wo dat ook Ruth hier kennen, dat het hier waar dat daarom geht, wat de schriftgeleerde van de zender en Zelna houden deiden. Die worden nog daaraan herinneren dat ze Jezus verschmeiten, dat hij met de zender en Zelna top eten en drinkje deed en met een gemeenschap houdt. Vandaar wel we dan met Jezus in gelijkenis van de barmhartigen Samariter uit Lukas kapitel 10 van vers 25 bis 37 wieder merken. Nur dit leidt wel wie top den Aufschnitt uit Lukas kapitel 10, de vers 25 bis 37 lesen.

aan de programma's en al op cassette te hebben. Een cassette met één programma kost $6. Een ene cassette met twee programma's kost maar bloos $7. Wanneer je iedereen een van onze programma bestalen mocht, check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen dezelfde programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel biljetje hebt, als wanneer je die van Canada touwt. De nummer voor dit programma is 240. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programnummer 240. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie ondersteuning, die ons het mogelijk maakt God zijn woord uit te stralen. Mocht God die rijkelijk zegenen.

0: Bhí hartan hinn ar an éagsta ein capítol i Nian Testament. I dat bíoch Matthias.
1: Kapitel 1. Dit is dat boek van de geschicht van Jesus Christus, die van David stammt, die van Abraham stammt. Abraham wie Isaac zijn vader, Isaac Jacob zijn, en Jacob wie vader Eva Juda en zijn breider. Juda had eich Tamar Peres en Zerach. Peres wie vader Eva Hezron en Hezron Eva Ram. Ram wie vader Eva Aminadab, Aminadab Eva Nachshon en Nachshon Eva Salmon. Salmon had van Rahab den Boas, en Boas had Obed van Ruth, en Obed wie vader Eva Isai. Isai wie König, David zijn vader, en David had van Uria zijn vrouw den Salomo. Salomo wie vader Eva Rehabiam, Rehabiam Eva Abija, en Abija Eva Asa. Asa wie vader Eva Josaphat, Josaphat Eva Joram, en Joram Eva Uzia. Uzia wie vader Eva Jotam, Jotam Eva Ahas, en Ahas Eva Hiskia. Hiskia wie vader Eva Manasse, Manasse Eva Amon, en Amon Eva Josia. Josia wie dan vader Eva Jojachin, en zijn breider als zij naar Babel weggevierd worden. En als zij eerst naar Babel gebracht werden, kreeg Jojachin den Shealtiel en Shealtiel den Zerubabel. Zerubabel wie vader Eva Abihud, Abihud Eva Eliakim, en Eliakim Eva Azor. Azor wie vader Eva Zadok, Zadok Eva Achim, en Achim Eva Eliud. Eliud wie vader Eva Eleazar, Eleazar Eva Matan, en Matan Eva Jakob. Jakob wie vader Eva Jozef, Maria eren Maun, van de Jezus geboren wordt, die door Christus heiten deed. Van Abraham bad David zijn alles top 14 generationen, en van David bad zijn Babel verbond worden, zijn nog eenmaal 14 generationen. En van de verbonding bad Christus scheim, zijn ware 14 generationen. Jezus Christus in je geboort passiert zoals dit. Als zijn mutter Maria den Jozef onvertrouwd weer, worden zij aan, eier hij haar naar huis holt, dat zij al van Heiligen Jezus zwanger weer. Jozef, ihr Mann, wie fromm en wil haar nicht ter schaun brengen, so plont hij zich am stellen van haar los te zaaien. Ob als hij dit geplont had, zeit, dan tjem den haar zijn engel nu arm am droom en zeet, Jozef, du David zien zeen, schuw die nicht dafür, die Frau Maria nu die te nemen, wilst dat, wat zij in zich draagt, es vom Heiligen Geist. En zij wordt einen Sehn ter Welt brengen, den sollst du Jesus nennen, will zij wordt sein Volk von ihren Sünden raden. Dat is aller Dorwegen so rumgekommen, dat dat so wort, als der Herr, der ich den Prophet gesagt hat, der du seht. Kijkt mal, eine Mial wird schwanger sein, en wird ein Sehn ter Welt bringen, den wollen sie Immanuel nennen, dort meint Gott mit uns. Als Josef vom Stub abwürg, deit hei, wat den Herrn sein Engel am befohlen hat, en nei Maria met ne Hüs, als seine Frü. Hei hat aber kein Geschlechtsverkehr mit ar, bat sie ihr ersten Sehn ter Welt gebracht hat, en hei geif am den Namen Jesus.

0: De klok is 2.
1: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
2: Is die gezicht naast zich door halve brood. In Matthäus kapitel 24 vers 12 lees wie van de tijd wanneer veel trouble wordt in deze wereld zijn. Dan zegt er door de lijf, die wordt bij vele mensen kalt worden. Maar dat zegt niet bij alle, bloß bij vele. Vele jaren trekken wir in einem land een oude dokter, die wir sehr beleefd van alle mensen, en hij wir zo'n leeftholder man, en hij kon vele mensen helpen. Maar hij wir bloß een mens, en hij wordt oud, en hij starf. Hij had 3 jongens, 3 zeens. Nu dat begrafenis moesten de 3 jongens dan opkomen en dat testament lezen wat de vader had geschreven, hoe ze met zijn zaken zullen aangonen. En ze willen dat ook zo uitvieren als vader besteld had in zijn testament. Ze gingen dan nu naar dat laatste huis, dat veel zich anders zo vreemd. Vader, wie du immer je was, nu wie dat alles zo stijl, zo koud. Hoe zullen ze nu den Anfang merken dat abriemen? Ze worden zich einig, ze worden bij de verste Stoof anfangen. Jeder denkt, über deelnemen wat er wie, en zich dat aandelen wat ze willen en wat ze niet willen, dat worden ze te ziel stalen en dat zal dan verkauft worden op een Utroop. Zo gingen ze dan dat ganze huis rond, van een Stoof naar de andere. Toen het laatste leiten ze dan zijn Office Stoof, wo hij zijn Doktorarbeit gedonen had. Deze Stoof wie aan zeer wichtig. Hier had vader zijn ganzes Leben zijn Arbeit binnen gedonen. En zo vele mensen had hij doch kunnen helpen. Nu stond aan deze Stoof dat oude Schaub met glasne Deren, wo vader al zijn Gerätschaft binnen had. Dat leiten ze tot het laatste Tag. Ze hadden meest een beetje angst dat op te merken. Dan vader had dan van klein op immer geleerd. Jongens, dat schaaf, dat moet je niet opmerken. Die zaken wat er binnen zijn, die moeten rein blijven. Dat is niet om spelen. Maar nu moesten ze toch einfach hand aanleiden en merken dat op. En delen ze de zaken in wat ze willen. Dan staat er met eenmaal een zeer strome glas in de kam. Een grote, met een zeer strome taksel. Ze merken die op en vingen daardoor. Es wordt binnen wat ze niet kennen. Ze bekijken dat en worden zich einig dat met een oude brood zijn, een stek brood. Gans uitgedreigd. Dan willen ze dat uitschmieten, maar dan zegt einer van de jongens, ons vader had nog niet wat niet een mening had. Dat brood dat moet wat bedienen. Ze falschen een beetje rond bij al die oude nobers, maar keiner weet er wat van. Dan zegt een nober met een jonge vader, houd hem aan de kerkje. Lang terug als die alle zeer kleine jongens waren. Vielleicht wordt die dat weten, want je die nog vingen. Ze zeken de ramen, vingen die met het zieten. Voor en door handen nemen die kam met en wiezen uit die dat is nu een oude weetvrouw, die woont alleen. En die zegt voor het, oh joh, ik weet graag wat dat is. Dat passiert als die nog zeer jong waren. Dan wie ik de kerkje in hun huis, ik deen voor hun vader. En dan een winter weer het eten zeer knap in dit land. Vele mensen werden om hongeren en dan werden er nog zeer vele krank. Dan wordt hun vader zelfs ook met eenmaal krank. Hij dacht dan, hij wordt sterven. Hij lag ganz te baden en ik moest hem dan bezorgen. En de oberste werden alle zo beduurd. Dat er leven dacht, hij zal toch niet sterven. Vele dachten, hij werd vielleicht weer in honger zo krank als een je andere werden. Dan een dag klopt het aan de deur en dan merk ik op. Dan staat er een vreemde man. Die heeft een pak en zegt te mij, dit is een halve brood hier binnen. En ik wil hen dat zal die dokter hebben, die zal ervan eten. Ik wie ook krank, zij ook krank, en dan wordt mij dit gebracht van een man, en die zegt, want u wordt van dit brood eten, dan wordt u gezond. Ik deed dat en ik zie ganz gezond, en daar is nog dat halve brood even gebleven. Ik dacht, ik word het nu den dokter brengen. En ik zei mij zeggen, want hij dat aat, wordt hij gezond worden. En dan met jij die man dan waag. Dan neemt hij kerkje dat brood naar een voeder en brengt hem dat. Hij bekijkt dat lang en dan zegt hij, ach, wat wil ik, oude mens, van eten? Bring dat leven naar de schouwleren Lee. Die hebben een zeer kranke kind. En dat jonge kind, dat heeft dat leven verzicht. Dat moet we om leven houden. Ik heb je al zoveel hingen mee. Bring dat naar de lied en laat die dat vier kind hebben. Na de kerkje brengt dat door hen. De schouwleren Lied, als ze zwaaien, bekijken zich dat brood. En dan zeggen ze, ons kind is nog veel te klein om brood eten. Wel we dat leven naar de nobelvrouw brengen over de goos. Die heeft drie jonge kinderen. En die zitten zeer dan. Zij drogen dat doorgaan en gonen treg. De arme weesvrouw bedankt zich zeer en bekijkt dat brood. En dan willen ze zich ervan eten en zegt de ober, dus de oude weesvrouw op de andere goos. Die zitten zo verhongerd, zo dan. Ze ihre kinder zullen dat doorgaan brengen. En drehen die dat doorgaan, door de oude vrouw, die neemt dat zo leeftolig op. En zo jaagt dit brood rond, van einem naar anderen. Met eenmaal aan de werk wieder, dan put het aan de deur hier bij ons, en ik mij ook op, zegt deze kerkje, dan staat er een jong, een vreemde. En hij zegt, mijn man schickt mij her met dit pak, ik zal dit naar den dokter brengen. En dan is de jongen ook al waars. Ze wist niet meer wie dat wie je was. Wie melken dat op, en dan zit de jongen voor dat dit is waar dat brood, dat is teruggekomen. Du hast keiner von dir jeden, du hast eine ganze Werk rundgegangen. Alle Mann hast das bekickt und nicht nur von dir jeden. Dann sagt der Doktor, das Brot muss wir holen, das ist meist als heilig. Das haben die Lied nicht konnt eten, die haben das einer dem anderen gebracht. Die haben immer gedacht, dem anderen fehlt das nicht, ja. Und dann sagt er, solang als da so eine Menschen unter uns sind, was so eine Leib haben, einer zum anderen, dass sie leben, dem anderen fehlt auch nicht, ja. Solang ist da Hoffnung für uns. Dann ist die Leib noch nicht ganz kalt. Dann sieht er, ich würde das Brot weichleihen, und er stoppt dort in die Glasne kommen, wo das nicht bennen ist. Und wenn er mal Betrieb wir an das Schlag ging, dann möchte er kommen auf und checkt er noch. Dann gibt ihm das Wort am Mut, dann wisst er, du hast doch noch Leib, manche Menschen. Und der Herr Jesus, der sagt in Johannes 13, Vers 35, daran wird jeder Mensch erkennen, dass die meine Jünger sind, wenn die Leib untereinander einer zum anderen haben. Dann ist da die Frau für uns selbst zu freuen. Hab ich so ein Leib, dort andere Menschen können sein, dort ich Jesus die Nachfolger sie. Amen.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Rema. Das Fähig muss sagen, wie dort Gott hat uns der Welt seine Kinder zu sein, all Eierheit der Welt den Grund lädt. Von der, wo wir seinen Wort ab meint, weitergeboren zu sein, und weiten dort wieder ein ewige Leben haben. Wir wollen seinen dort Gott ein aufgehörter, reithafter vor uns im Himmel, der wir am angehören. Wenn du Jesus hast angenommen, du bist ein Kind Gottes, dann lade ich dich an, zu horchen, zu seinen Wort auch du für ein Aufgabe im Himmel hast. Herr, ich danke dir wahre für die Bibel und bete, dass du dein Wort wahre muss rechtlich sehen. Amen. Hier ist Matthew, Prediger Elmer Rema.
1: Von da war wir wahre an dem Apostel Peter sein erster Brief sehne. Wir wahre die dritte bezahste Farge an dort erste Kapitel besehne. Peter wie ein Fäscher gewasst, aber Jesus ruft am und Peter folgt Jesus noch, en wir de predje an den eerste Pinksterdag. 3000 mensen van mag de Jude betierde zich, deich Peter zine predigt an den dag. Lothar war de veelchristen vervolgd, en die worden in mehrere landen verstreed. Dat is de zone verstreide christen, dat Peter des brief schrieven deed. We hebben al gezien dat hij am Anfang van des brief zeer wichtige leer verstalen deed. We hebben gezien dat hij van God zine erkantnis reden deed, en wo wie als Christen erwählt sind. Dort is nicht dat wie beter sind, aber dat wie an Jesus Christus geleefd ha, die für uns ab dem Kreuz starf. Gott seine Erkenntnis meint, dat Gott weet, wat dort zu weten is, van die Herkunft, van wat nu is, en wat nog in die Zukunft wat zinne. Hij heeft gewisse Dinge, wirklich alle Dinge, in ihre Tijd bestimmt. Hij heeft ons in Christus erwählt, zodat we zullen heilig zijn, en dat we zullen aandeel hebben met zijn natuur, en dat we zullen gehoorzaam zijn tot zijn woord. Wij zijn durch dem Herr Jesus zijn bloed van onze zinden rein gemaakt, en durch dem Heilige Geest heilig gemaakt. Zodat dit kan voordig gemaakt worden, heeft de Heilige Geest zijn woning in ons opgenomen. Wij hebben ook gezien, dat God heeft zijn genood rijkelijk uitgedeeld en dat de vrede bloos komen kan, wanneer we zijn genood ervoren hebben. Zo'n leer, als ons hier gegeven wordt, zijn we niet in volle begrepen of verstaan. Dat is ook niet nodig, dat we die zullen in volle verstaan. God heeft dat door zijn dingen uitgelegd en daarbij zijn we dat geleven en in ons leven aanwenden. Dat is niet onze zaak, dat wie bestemmen kennen, wem God erwählt heeft, dat is zijn zaak. Alzone die dem Herr Jesus als heiland aannemen worden, zijn God zijn kinder genannt, in de schrift. Die zijn ook God zijn erwählde, die je heren aan. Onze zaak is dat we gehoorzaam zullen zijn en zo wandelen, als dat met God zijn woord stemt en God gefällt. Onze zaak is ook dat we zullen aanhouden met God zijn woord uitgeven, zodat zijn evangelium verkondigd wordt. Dat meent dan dat we ons met God zijn woord bekend maken en ons dem Heilige Geest gans aangeven. We kunnen niet weten wat morgen brengen wordt. Aber God weet, hij wil ons zekerlijk durch dit leven leiden, als hij zal we ons ab aan verloten. Hij wordt donen wat voor ons dat beste is en wat aan verheerlijke wordt. Nu eerste Petrus, dat eerste kapitel, derde vers. Je eert als dem Herr Jesus Christus, zijn God en Vader, die ons durch zijn grote erworven heeft die nieuwe geboorte geeft, dat we daardoor een levende hoopning hebben, durch Jesus zijn opstonden van dood. Dat woord je eert en des vers is anders als dat woord zelig of gezegend. Dat is meer zo als loven of riemen. Dit is in de Bijbel niet met mensen verbonden, maar leven met God. God zal je eerd worden, God zal je loofd worden. En wie zullen God en de Heer Jezus riemen, voor wie die zijn en wat die voor ons in de ganse wereld gedaan hebben. Mensen worden je zegend, wanneer God zijn genoeg en vrede op aanlaagt. Peter zegt dat God zal je eerd worden, wils hij zijn grote erbarmen gewezen heeft als hij ons de nieuwe geboorte geeft. Dit passiert als wij van harte de Heer Jezus als ons heiland aannemen. God wordt hier vergesteld als de Heer Jezus zijn God en Vader. Dit moet recht verstaan worden. God de Vader, Jezus Christus de Zoon en de Heilige Geest zijn één. Die zijn overeen in ihre Godheid en kracht en wijsheid en gerechtigheid en heiligheid en zo wieder. Als God de redding van ons plannen deed, zei de Heer Jezus dat hij wordt in de wereld komen als een mens, dat hij onze zonde op zichzelf nemen wordt en wordt voor al die zonde in de wereld betalen door zijn dood om het kruis. Zodat Jezus dit voor zich brengen kan, nu God hem voor zijn willen, moet hij zichzelf ongedaan toaan, zoals een zin te zijn voeder. Als hij op deze eerd leeft, zei hij voorken dat hij gekomen weer dem voeder zijn willen te donen. Dit neemt niet weg van de waarheid dat hij en zijn voeder eind zijn, en dat hij God en een mens scherper weer. Dit neemt ook niet weg van de waarheid dat hij empfallen een mens weer, en dat hij nu, in hemel, verheerlijkt is. Dat woord erbarmen redt van hoe God met ons handelen deed. Dat is voorken met genoed toop je brugt. Genoed is dat je volle dat God ons wezen deed dat wij gar niet verdiend ha. Erbarmen meint dat God dat van ons teruggehouden heeft wat wij werkelijk verdiend ha. Wij hebben den dood verdiend wils wij zinder zijn. Door ons geloven in de Heer Jezus, heeft God ons zijn erbarmen gewezen, onze zonden zijn ons vergeefd worden, en wij zijn van dood tot leven gekomen. Dat is de nieuwe geboorte, die ons is gegeefd, als wij de Heer Jezus als ons heiland aannemen. In Johannes, dat derde kapitel, wordt ons beschreven hoe Nicodemus naar Jezus kwam. Jezus zei te hem dat hij moest wedergeboren zijn, wanneer hij God zijn rijk zijn wil. Jezus zei te hem dat het een geestelijke geboorte weer, een geboorte van boven weer. Dat is wat de Heilige Geest en een mens deed, die dem Heer zijn redding aanneemt. Zijn redding brengt dat eeuwig leven en veel meer. Door die redding hebben we een levende hoopning. Maar wat is hoopning? En Paulus helpt ons met dit, als hij dit in Rijmen schrift. Dan wie zijn de hoopning geraad. Ober hoopning die te zijn is, is niet hoopning. Dan waarom wordt een dat hopen dat een zijn kan? Ober wanneer wie hoopning hebben dat wat wie niet zijn kennen, dan luwen wie geduldig daarna. Dat eeuwig leven heeft God ons als een goof gegeven, dezelfde tijd dat wie aan de Heer Jezus geleefde. Daar is een grote poort van dat eeuwig leven, dat voor ons nog in de toekomst is. We moeten verstaan dat we dat eeuwig leven nu hebben, en hebben dat gehoord van de moment dat Jezus ons raden deed, en de Heilige Geest kwam in ons te wonen. Dat geeft ons een levende hoopning. Dat helpt ons te zien dat wat de Heer versproken heeft, je heert ons ook. Dat hebben we nu nog niet ervaren, aber wir waren dort schrien, wie es hij dort versproken heeft, en wir waren geduldig, dan nog luren. In 1. Johannes, dat derde kapitel, de eerste twee vers, geeft Johannes een zeer wichtige weer. Zeit einmal, wat van een leven de Vader ons bewezen heeft, dat wij zullen God zijn kinderen genannt worden, en dat is wat wij werkelijk zijn. Daarom kent de wereld ons niet, wil zij hem niet kent. Leeste vriend, wie zijn nu God zijn kinderen? Aber dat is nog niet geopenbaard wat wij nog her zullen zijn. Wij weten aber dat wanneer hij wordt geopenbaard worden, dan worden wij zo zijn als hij is, wils wij worden aan zijn zoals hij is. Dit zijn wunderschöne weer. Wat is er in onze toekomst dat nog met onze redding verbonden is? Eerstens, wanneer wij nog leven worden tot die tijd dat Jezus terugkomen wordt, dan worden wij in een hechtje gerepen worden en worden de Heer Jezus in de lucht treffen. En hij wordt ons naar zijn hemel nemen. Tot die tijd worden wij ons niet scherper krijgen. zo'n nieuwe charpe wordt niet van zwakheid, oder krankheid, oder dood weten. En de eeuwigheid waar we immer en de Heer zijn gemeenschap zijn, daar wordt ook de tijd en de toekomst zijn, wanneer de Heer zijn dingen belonen wordt, voor wat zij voor zijn eer gedaan hebben. En zo lezen we in Openbaring, de 22e kapitel, 12e vers, Tjek, ik kom bood, en mijn loon heb ik met mij met, en iedereen daar nog te geven, als zijn werk is gewaast. Wat voor ons en de toekomst opgelegd is op een zeer wichtig thema geboet, en dat is de Heer zijn opstonen van dood.

De levende hoopning is als der Jezus zijn opstonden van dood gegeeft. Dit is een zeer wichtige zaak. En waarom zo? Nou, Paulus redt van dit in 1 Korinther 15. En ik geloof, ik word de 13e met 19e vers lezen, dat je hier alles toop. Nu, wanneer niet een opstonden wordt zijn van de doden, dan is Christus ook niet opgestonden. En wanneer Christus niet opgestonden is, dan heeft onze predigt geen inhoud. En hun geloof is ook ladig. En wie zijn gevangen, zoals vals het zei, van God, wils wie zeiden van God, dat hij Christus van dood opgewaakt had, dem hij niet opgewaakt had, wan de doden niet opstonden worden. Dan wan de doden niet opstonden, dan is Christus ook niet van dood opgestonden. En wanneer Christus niet opgestonden is, dan is hun geloof nutzloos, en je zijn nog in hun zinde, dan zijn die ook, die in Christus en je slopen zijn, verloren. Wanneer we bloos in dit leven en Christus gehoopt ha, dan zijn we dat allerelendigste van alle mensen. Alles wat tot de raden gehoord, hangt op deze tatsaak. Deed Jezus werkelijk van den dood opstonden, of deed hij niet? En vriend, ik zei hij deed. Verzonen de leven dat de Bijbel God zijn woord is, is dit niet een probleem. Verzonen die dat niet leven willen, is die probleem veel groter. Zo'n mensen zullen de tatsachen bewijzen dat het niet zo is. De mensen die Jezus 30 jaren gevolgd ha, nooit gevolgd ha, zijn wel gewaast voor haar geloven te sterven. Ons leven is gans geënderd, want wie waren je boeren zijn. Dat wordt niet zo zijn, want hij niet in levende heiland weer. Onze radung, ons geloven, onze hoopning, wordt kapot zijn, want Jezus niet opgestonden weer. Wie ha, vriend, een levende heiland. Geen andere religion heeft dat. De apostel in de eerste Johannes, zoals ik andere predigers, ha er predigen en dem Herr Jezus zijn opstonden vastgesteld. Nu dit is wat we in de andere vers van ons tekst lezen. 1 Petrus, 1 kapitel, 4 bet 6 vers. Toen afgoed dat niet verkomen of vergonnen of verwaaltje kan, dat voor ons bewoord is in hemel. Voor ons die door God zijn almacht bewoord worden, door dem geloven ten radung, die om laatste dag wordt je op een boord worden. Daarin vrij je nu met een grote vrede, wanneer je ook nog een stootje moet lieden en verschiedenste proef. Deze vers moet met dat laatste poort van de derde vers toegenomen worden. God geeft ons de nieuwe geboorte door zijn grote erbarmen. Daardoor hebben we een levende hoopning door Jezus zijn opstonden. Dat heeft ons gegeven wat ons hier vergesteld is. Een afgoed, een raden die je op een boord wordt. En een grote vrede wanneer ook lieden met zijn. Wel we dan eerst dat afgoed bezien. Een afgoed is bijzonders voor dingen die een poort van de familie zijn. Wie zijn God zijn tjinge durch die nieuwe geboort geworden? Wanneer je niet waar de geboren bent, dan is er ook niet een afgoed voor die, vriend. Wie denken je weinig aan land, geld, gebieden en dingen, wanneer we van afgoed denken? Over wat we in Christus ha, heeft een veel groter weet. Alles wat God je heert, heeft hij zijn zin, Jezus Christus, je geeft. Over wils wie God zijn tjinge zijn, heeft hij gezegd dat we met of zijn met Jezus Christus. Alles wat tot Christus je heert ons ook, zeg maar. Kanst u die denken hoe heerlijk en wonderschijn dat is? Ik kan dat niet begrijpen. Daar is geen weg wie we ons door en dan denken kennen. We moeten dat bloos leven en met de tijd waar we uitvingen, wat dat alles en sluiten deed. Dat is alles tegen de Heer zijn genoeg voor je gebracht. De schrift zegt dat God wordt ons in alle eeuwigheid wezen woerig zijn genoeg en leeftoeligheid to ons is. Halleluja. Ons wordt hier gezegd, hoe dit afgoed anders is als een irdische afgoed mocht zijn. De afgoed dat mensen op deze eeuw kreeg, wordt niet op eeuwig blijven. Dat is bood verbrukt, of dat verschwingt.
oder es om eng verfüllt. De Herr Jesus said, dort wir sollen nicht schatze ab diese Erd ableihe, wils Rast en Matte wore dort verdorven, en Dave wore dort stehle. Jesus said dann, dort zond wird am Himmel nicht passiere. Peter stemt mit dit, dann he sagt hier, dort dort aufgeht, dort ans je geeft es, wird nicht verkomme, dort wird nicht verfühle. Zond wird verfühlt es, haft geen wird. To eine Tiet wir dort anders, aber mit der Tiet wird dort alt und es nicht mehr brückbar. Dort es geht vernischt. Ans aufgeht, wird auch nicht vergonnen, dort wird nicht mit einmal weich sein. Dort sind Menschen, die all ihr hab geht, derch vier oder Sturm verloren ha. Dort wird niemals im Himmel mit ans aufgeht passieren. Dort wird auch nicht verwaltet. Wann du nicht genug Worte und Sonne schien es, dann wurde Blume und Beim verwaltet. Die wurde utdrehen. Irdische Verhältnisse machen keinen Eindruck an ans Aufgut, dat Gott ans gejeft haft. Peter sagt auch, dat ans Aufgut im Himmel für ans bewahrt es. Wann Menschen wort bewahren, dann ist dat nicht immer sicher. Andere Menschen können dort stehlen oder sie können dort verlieren, derch verschiedenste Verhältnisse. Im Himmel ist doch nicht so eine Gefahr. Dort ist ganz sicher, wie es Gott dort wird bewahren. In 2. Timotheus, das 1. Kapitel, 12. Vers, steht dit geschrieben. Dit ist die Ursache, warum ich nu diese Dinge leiden mat, aber ich schäme mich nicht, dann ich weet, an wem ich geglaubt ha, und sie mir überzeugt, dort wird ich am unvertraut ha, hij voor mij bewaren wordt, wat aan jan dag. Wat wie dem Herr aanvertrouwd ha, wordt bewaard worden. Wat God ons versproken heeft, dat wordt hij ons ook geven. Hij wordt niemals op zijn verspreken teruggeven. Wie haar nog niet alles gekregen, maar God wordt zeker maken dat wie dat en zijn tijd kregen worden. Wie zijn tegen God zijn almacht bewaard? Wo macht dich es Gott? Gott haft die Allmacht und die Vollmacht, irgendwo zu tun, was er tun will. Gott seine Allmacht ist mit seiner Gnade, sein Heiligtum und seine Gerechtigkeit verbunden. Gott wird nicht tun, was nicht mit seiner Leib und seiner Gnade stimmen wird. Gott haft gesagt, dass Söhne, die an dem Herr Jesus leben, haben dort ewig Leben. Er wird dort zu sehen, dass es so bleiben wird. In Philippe, dat 1. Kapitel, de 6. Vers, zegt de Apostel Paulus dit. Ik zie mij daarin zeggen dat die een goede arbeid en je aangevangt heeft, wordt dat voor dich maken wat aan Jezus Christus zijn dag. God heeft ons ook in zijn woord versproken, dat zonen die nou Jezus Christus komen worden en arm als heiland aannemen worden, worden bewoord worden en met Christus met of zijn, wann Gott seine Kinder naar huis nemen wordt. Gott sein Wort geeft ons de Versicherung, zoals dort in Johannes 5, 24 beschreven is, en waarheid en waarheid zei ik junt, wer mijn Wort hiert in dem geleefd, die mij geschikt heeft, heeft dat eeuwig leven en kämpft nicht en je recht, aber es vom dood tom leven gekomen. En dan lezen wir ook dit in Johannes 6, 37, alles dat mij de Vader geeft, kämpft nur mich. Und wer nur mich kämpft, wo ich nicht rutschtete, das ist, was Jesus sagt. Was Gott angefangen hat, wird er auch vor dich machen. Wenn du war die Geburt bist, dann wird Gott auch dort sehen, dass er dort vor dich bringen wird, was er dir versprochen hat. Die Radung ist Gott sein Werk. Dort ist, woran wir ganz getrost können sehen, dass er alles tun wird, was die Radung anbelangt, dort zu bewahren, so dat wir sicherlich mit ihm im Himmel worden sind. Diese Vers rede auch von der Radung, die am letzten Tag geoffenbart wird worden. Ist dit dann eine andere Radung? Meint dat dann, dat wir nu nicht die Radung haben? Nee, wir haben alle gesehen, dat wir nu Gott seine Kinder sind. Aber dat ist noch nicht geoffenbart, wat wir worden sind. Durch sein Tod und Abstoßen haft der Herr Jesus alles betont, was mit unserer Radung zu tun haft.
Wie ha al je zijne, dat wie nog niet ans nieuwe tjarpe hebben, aber dat dort ook een poort van onze radung is. Jezus heeft voor alle zind betoeld, een noodvall van de zind is de tjarpelijke dood. Wanneer Jezus nog niet tot de tijd teruggekomen is, wanneer we bij de dood komen worden, dan worden we tjarpelijk gestorven. Wanneer de Heer terugkomt, dan worden de doden opstonden. Zo'n nieuwe tjarpe wordt niet een zindelijke natuur hebben. Alles wat we im Himmel ervoren worden en wat we in de eeuwigheid worden hebben, is met de Heer Jezus zijn dood en opstonden verbonden. Zijn opstonden van dood heeft dit voor alle mensen verzekerd die de Heer Jezus als de enige heiland aangenomen hebben. Dit is de radung die om laatste dag je op een woord wordt worden. Dit is niet een andere radung als we nu hebben, maar dat er vellen van de radung die we nu hebben, alles wat onze hoopning nu is. Dit is de oorzaak waarom we ons vrije zelen. Onze vrijheid moet op betere zaken geboet worden als wat we ram ons in deze wereld vingen. De Heer Jezus zei dat we worden in deze wereld triebsal hebben, maar we zullen ons vrije, dan hij houdt even de wereld gewonnen. Vrijheid is met vrede verbonden. Jezus zei in Johannes 14, 27, ik laat junt den vrede, mijn vrede geef ik junt, ik geef junt niet zo als de wereld geeft, en laat junt niet hem hart beanroeien, en doet junt niet angsten. Zolang als we in deze wereld worden zijn, waar we trouble en schwierigheid hebben, we kennen ons over vrije, dat door een tijd komen wordt, wanneer we van al zond worden weggenomen worden. We worden eeuwiglijk met de Heer zijn. Peter zegt dat deze schwierigheden zijn maar voor een stukje hier op de aarde. Wanneer we onze jaren op deze aarde met de eeuwigheid vergelijken, dan is dat werkelijk een zeer korte tijd hier in deze wereld. Hier moeten we ook behouden dat we kennen dat christelijke leven niet in onze eigen kracht leven. Onze zinde natuur wil zich in onze spraak en woorden bewijzen en wil niet ongedoen zijn tot God. De Heilige Geest, die in alle Christen woont, kan de zinde natuur stellen en ons de kracht geven zo voor God te leven als God dat je velt. Dit is aber niet automatisch. We moeten ons tot de Heilige Geest aangeven, zodat hij in ons regeren kan. We moeten ons op hem verloten, niet op ons zelf en ons verstand. Mijn vriend, wanneer du niet bekeerd bent, dat wordt ver God niet genoeg zijn, wanneer du dat beste deist dat du doen kanst. De radung is bloos, deicht in geloven en dem Heer Jezus te hebben. Mocht de Heer junt alle, zijn genood erbormen en vrede schenken. God is zegen, mijn vrienden.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Ubron Potjasch.

Jo, Jezus mag zeer veel met zijn heng en bewijs zo zijn lijf te iedereen einzelnen in de verschillende situationen. Maar weet je, lieve kind, wanneer Jezus zijn heng uitwerkelijk de raadste lijf voor die in mij opmaken deed? Wäre het niet door am Kreuz op Golgatha? Jezus mag zijn heng op als hij zich freiwillig an der Kreuz anhören leid in verdiene in meine Sünd sterben deut. Und zwar will's hei die wörtlich von ganzem Horte hirnhaft. Hei läuft die, in hei läuft mi. In Dorweins haft hei dat auch für die in mi gedone. Hei wollt die damit wiese, dat du am nichen dein bist. Denn Jesus haft die lieb. Hier läufst du dort? Kost du dort für die persönlich auch annehmen?

steht het de Geschichte tau, ook nog een kleine Arbeitsblad, waar wat die wat uitmolen kost, en manche Gedanken, te deze 10 Stunden ook nog taupje voet sind. En weißt du, ewe ein Brief van die, wo dat mir ook saja freie. En nu wensch ik mi van die, dat du dat erfahren musst, dat ons himmlische Vater, die met zine hein leide, in vieren deed.

0: klok is zes met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Ik zei dat als een genoeg Gottes dat ik kunt van nieuw begrijpen durfde dit programma Licht uit Gottes Woord. En ik vrij me dat je dat zo ingeschuld hebben. En ik wens dat wanneer we van jou dit programma uitstrolen, dat het mag een halp en een zegen voor alle touw hier zijn. We willen ons ook innerlijk voor de opnoemerheid merken.

Ik verafscheid me van jullie van jou. In Lodjunt en ook waar de nächste Mool te horen. Onze onschrift is Box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico, 31500. Ons telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdiensten vangen zondag klok 9 aan met zondagschool. In klok 10 is de hauptgottesdienst in zo'n uwe klok 6. En er staat in ook een kamp 22 Blumenuhr.

Fejen wek redek iwa Jezus sin gelijknis van een barmhartigen Samarita. Ik zei dan, dat er zo veel wichtig aan de geschicht weer, dat het voor mij onmogelijk weer, alles in eine predigt te zeggen. En daar weens wel ik van daar met dat gelijknis wieder merken. Ik zei het feit mal, dat er feierzarte mensen aan de geschicht te vinden zijn. Die wat aanrecht gedaan worden weer, die wat am aanrecht deiden, de Rebers, die wat gelijkjaltig en onbezorgd weer, de priester en Leviet, en te laatst nog die wat bezorgd weer en am halpe deid, de Samarita. Dat is klot te zijn dat de Haar den Samarita in deze geschicht verheven wil. Ik leef een woord dat ook Ruth hier kennen, dat het hier waar dat daarom gaat, wat de schriftgeleerde van de zender in Zelna houden deiden. Die worden nog daaraan herinneren dat ze Jezus verschmeiten, dat hij met de zender in Zelna top eten en drinken deid en met een gemeenschap houd. Vandaar wel wie dan met Jezus in gelijknis van de barmhartigen Samarita uit Lukas kapitel 10 van vers 25 bis 37 wieder merken. Nur dit leidt wel wie top den Aufschnitt uit Lukas kapitel 10, de vers 25 bis 37 lesen.

Onze programma's zijn al op cassette te hebben. Een cassette met één programma kost $6. Een ene cassette met twee programma's kost maar bloos $7. Wanneer je ergens een van onze programma's bestalen mocht, check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En onze toehörer die niet in Canada wonen, kennen dezelfde programma van de station, waar je de van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je de van Canada toehört. De nummer voor dit programma is 240. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma 240. We danken voor jullie beden voor deze missionsarbeid, en ook voor jullie Stettung, die ons het mogelijk maakt, God zijn woord uit te strolen. Mocht God die rijklich zegenen.

0: Welkom, deze ondag is van Deerend Church in Leamington, Ontario. Ons ziel is de mensen leiden, om Jezus Christus nu volgen. We hopen deze ondag wat je aansporen om Jezus Christus beter nu volgen. God is zegen.
1: Ik moet zijn, we hebben deze laatste serie schijngegaan. En we hebben het schijngegaan, want ik heb in wat ik opgemerkt, dat ik kan van God horen wat hij voor mij heeft. En mijn verlangen is ook dat God wat mijn hart opwaken, dat ik leven in vrede en geloven in hem heb. En mijn hoping is in de laatste paar weken, de laatste 5 maanden, dat God heeft nu die gered. God heeft die dat openbaart en hoort, waar du kost Jezus Christus bij je nu volgen. En we willen vandaag deze serie sluiten. We willen deze serie sluiten met hoping. Ik weet veel van de erwaking van wie van erwaking reden dan de woord verken van dat van ganz hoog van je reed. En we reden van waar we zullen ons omkeren en ons wat je zegt wat we alle aardig gedaan hebben en waar we zullen ons demutigen voor God. En de dingen zijn alle zo. Maar God wil in ons schaffen, zodat hij kan dat wat tweeën brengen is in ons heilen. Dort, wat nicht vorig ist, vollkommen merken, dort wie reit worden, dort heilen uns schaffen, dort wie heilig worden, so dort wie reit sein für alle Ewigkeit. Und sag mal von dir auf den letzten Part, wir sind in 2. Chronik, Kapitel 7, 14. Vers. Im letzten Sinne sagen wir, wo Gott will unsere Sünden vergeben. Der Sinn, was wir gedonnen haben, der Sinn, da wer wir sind, Gott will dort ausstrecken, dort wie rein sind, dort unsere Sinnen sind wachgenommen, dort mehrlich ist, dort wie reich sind für Gott. Und wie das dort, dort unsere Gemeinschaft kann reich gemerkt worden, dort unsere Gemeinschaft reicht und rein für Gott ist. Und von der werden wir sein, dort Gott will Heilung bringen nach uns. In 2. Chronik, Kapitel 7, der 14. Vers, ich werde es weiter lesen für uns. Dann sage ich, mein Volk, wo mein Name ever genannt ist, sich demütigen wird, dort sei beten, und mein Jängen wird segnen, und sich nie abmerken, und von dort böse loten, dann will ich dort Gebet von Himmel auch erheben, und ihre Sünden vergeben, und auch ihre Schaden im Land weiter heilen. So werden von dir der letzte Port und auch dem Schaden in das Land war er heil. So wird erst dort, wenn er hier von reden wird, von heilen. Das Wort, was hier wird gebraucht, dort hat in der Meinung von, war er, was taub stand, dort er heilen kann. In dem Beispiel, als ein Klimbett von dem, wo das Wort gebraucht hier, wenn ich über 12 Jahre alt war, da wird den ersten Tag von dort schall ut wie in der Sommer, in der Summer Holiday, sah wie. Und ich, Frau, dort schall ut wie. Und ich freue mich für den ganzen Sommer, wo ich würde gerne meinen Vater halten, mein Vater ist ein Dasha. Und ich würde ihm halten mit Schaubnansaten. Und mir würde es schein gehen, Sommer eben am halten. Und den ersten Tag, dann führt wie, wo er in der Kirche nansaten. Und dort ist was wie deiden. En ik werd 12 of 12 jaar oud en ik deed niet gans en daar hebben we schoffen. Ik ging eruit en hoe we deze shops aanzaten, die hadden een grote schmakkerhand. En deze grote schmakkerhand, die gelijkt me en die kwam naar me en die wil haar, ik zal den horen. Zo ik zat me door, vond deze hand aan te horen en de hand ging te schijn. En ik weet niet wat de hand aankwam, maar de hand... Die dreht sich und die beit mich an, auf meinen linken Arm. Und die beit mich an und mit dort reiht ein grauter Beet von meinem Arm und Fleisch, der kein Mat. Und so sich abstehen da, und dann packte mir den anderen Arm auch an. Und wie, da wäre nicht eine schöne Zeit für mich. Dass sie weiten, wenn einer so dort wird, dort einer wird, dass man von Hundchen dort gebeten, da wir eine sehr große Video bei. Und dann, mein Vater, der sagt, ich ging am Seidem dort, was passiert wie, und er sagt, was von der Video wir. Dann führen wir in ein Hospital. Und dann du in ein Hospital, schaffen de dokters en mij messen de ganzen dag Eva, nu middag Eva, dat ze dat alle kunnen wat dat taub nemen. En dat taub nemen, dat is wat het woord hier wordt gebruikt. Dat wat krank is, dat wat twee is, dat wat er wat taub genet, dat wat er koos en gezond. Maar hier is het ding, en ik geloof dat is voor dit een twee poort fan is. God heeft onze zinnen vergeven, maar dat is niet alles. God heeft ons ook heilen. En zo voor dit Beispiel, van God ons vergeven heeft, dat is een beetje als van de dokters mijn arm alle taub nemen, die hij mijn arm fixen. Maar dan noemt deze tijd, ik wie in het hospital van Tiendeel, en na langer dort, in meerdere Monaten, dat mijn arm kon heilen, dat ik den arm wat erbrocken kon. Wegen de muskels, die moesten van Bernhard taub genet. Wir haben even 70 Stitches, wat er worden gebrocken. En dort uitheilen, dort deed Gott ook. En dort is wat Gott in ons wel doen. Hij wil ons niet bloß voor onze zinnen, dat onze zinnen verjeef zijn. Hij wil ons ook heilen. Hij wil ons schaffen dat we loskomen doen. Niet bloß van de schuld wat de zin brengen deed, maar al het andere wat van de zin komen deed. Hij wil ons heilen van dort. So wie kan dan zijn, wenn we van heilen reden doen, wat er verbonden is met laatste zin dat thema. Verjeefd worden. Wann wie verjeeft worden, God neemt dort wat ons grootste nood is, wo we juist stomen aan, en hij merkt dat ze het zo zijn. Hij neemt de schuld, en hij neemt de schoon voor ons weg, en wie kriegen dan God zijn gerechtigheid. Oba, wann je in je wandel met Christus zijn, je weten dat, dat nu een bekeer, nu de verjeving, zijn de verken dingen van de zin wat Eva blijven doen. Je had het vielleicht mooi gedaan in de korn, had je de seder in de burrel, de korn, besonders van de plastic as. En je weet dat wanneer een van de rennen woorden naar je eten, de woorden drinken, dat heeft nog een klein beetje een smaak van dat wat de eierbeeren weer. En zin, dat zin is verjeefd, maar er zijn dingen van de zin wat Eva blijven doen, er zijn Eva blijfst er. In Engels zei we, die zegt nog die effects, de uitval van de zin in ons leven. En God wil die dingen heilen. God wil dat nemen wat verbreken is, en hij wil dat heilen. Niet dat we bloos verjeefd zijn, maar ook dat we geheild worden. De Bijbel leert ons dat zin heeft een waag, om alles verdreien. En alles vernichten wat er ons hier deed. In Galaten kapitel 6, de 7e en 8e voorzicht is dit. Eert je niet, God laat zich niet spotten. Wat een mens zet, wordt hij ook ernten. Wer door zet, zijn vlees te je vallen. Wordt van dat vlees verdorven ernten. Wer ober zet, den jes te je vallen. Wordt van jes, dat eeuwig leven ernten. Hij zegt hier, wer du seid von Fleisch zu gefallen, und er redet hier von Sinn, du kam eine Ernte, was verdorben wird. Und der Sinn, der verdorft, und dort Heilung wird von Gott kommen wird, der will der Sinn, dort wird der Sinn verdorben wird, heilen. So, ich weiß nicht, wo du von dir bist. Was der Sinn in deinem Leben hat getan, der Gott nur recht ist von dir, God wil heiling brengen. Wanneer je hebt twee as, wilt die je zin has, doe as hoopning voor die. Wanneer je leven has en wesse wee verdorft, doe as hoopning voor die. Wanneer je has die geld verspeeld en dingen wat zin zijn, doe as hoopning voor die. Dat wat het zin gebracht heeft, dat is er vielleicht nog. Maar God wil dat heilen. God wil dat wat verbreken is in je leven nemen en dat traag merken. En China van ons aanbiedt daar God zijn heiling. En ik zei niet met dit, dat God wordt alles wegnemen, dat wordt alles zijn als het eerst weer, dat is onmerkelijk. Aber Gott kann dort nehmen, was verbrechen ist, und er kann dort nehmen und was Gott von dort merken. Und er kann uns heilen. So, warum fehlt uns dann diese Heilung? Das ist ein Grund, Sinn, der verdorft uns. Wenn Gott, der uns vergeben, er nimmt nicht einmal dort den Utfall von unserem Sinn von uns weg. Und wenn wir den Sinn in unser Leben wieder haben, sinnhafte Weg, um uns das Glauben zu merken. Ein Beispiel von dem ist so ein Wort in Trinken. Gott kann dort trinken, dort süpen vergeben. Dort ist vergeben. Aber der erste Weg in der Anwarnung wird verbunden erst mit süpen. Und dort ist ein Denkwort, wie man ewig geben nur Gott. Dort hat uns von der Utfall von der Sinn auch kann heilen. Wieder, Sinn der Gemeinschaft vernichten. Nicht bloß mit Gott, aber auch mit Menschen. Sinn der Vertrauen vernichten, verbrechen. Und wenn du Sinn in Gemeinschaft hast, wir verlieren Trust, wir verlieren Vertrauen an Menschen. Dass wir nicht mehr entfernen vertrauen. Und ich würde sagen, wir haben vielleicht eine sagere Ursache dafür. Aber Gott will dort, was wir zwei gemerkt haben, war der Trag merken. Dort wie können die vertrauen, vielleicht war der Trick verdienen. Dort, was Gott in uns steht, dort kann bleiben. Dort Gott, seine, in seine Herrlichkeit kann sein, kann gesehen worden, von dort, was er in uns steht. Nach einer Ursache, warum wir Heilung fehlen down. Wir sehen das in der Farge, was er kommt, der 14. Farge. 2. Chronik, Kapitel 7, der 13. Farge sagt, wann ich den Himmel verschlüten war, dort hat nicht rein, oder von Großhaber an das Land, Kopf freten lat, oder von der gefehlten Krankheiten mag meine Feu kommen lot. So Gott sagt, dort hei schickt eine Strophe für seine Kinder in Israel. Gott schickt eine Strophe. Und was er deid, ist er deid dort Land, der wir in so weit zu sein, in Flucht über das Land, dort Land nicht dort bringen deid, wo das Gewinn nicht wird. Gott, wir jängen seine Menschen. In Hosea Kapitel 6, die erste Vers sagt, dort Volk seht, kommt, weil wir trägen umhören. Er hat uns verraten, er wird uns wahre heilen. Er hat uns verschlagen, aber er will uns wahre verbringen. Sag gleich, wie es war, sehr wichtig, dass wir den Unterscheid verstehen von Strophen und Belehren. Strophen haftet dann mit Rechten. Wo reicht ein Ari has, wo reicht es? Und Gott ist ein Rechter, wills hei Gott es. Und wills hei heilig es, hei mat alle Sinn rechten. Und Port von der Rechten es, dort hei mat Sinn strufen. Sinn haft im Priest bisek. Sinn fehlt zum Beton. Und so Port von dort es, dort ne kämpft ne Struf, wat von Sinn verdient es. Belehren, hafte dann mit Genod. Belehren hafte dann mit was passiert aus der Person. Nochmal bringt, lad Gott die Strophe, brücken das Port von der Belehren, dort wie kann wachsen in uns Charakter und wieder auch dort wie kann doll und doll das Jesus sein. In dieser Version kann wir sehen, dort Gott der seine Volk Israel Strophen, so dort sie können lernen. So wie kann sein, wo der Taub gebungen wird. Warum hat er ein Strophen? So, dass sie würden zurückkommen. Ich glaube, wir müssen abpassen, dass wir vielleicht nicht so leicht sein, dass Gott seine Strophe ist an mich. Aber wenn wir ein Kind Gottes sind, und wir in der Zeit durchgehen, wo es schwer ist, Gott raubt nach uns in unser Video. Und er sagt, komm zurück nach mir. Und wenn Gott uns strofen wird, dort wird er in uns dort und uns lässt durchgehen, weil er auch heilen. Sie haben ein Klimatchen sein, was wat het meint dat we geheild worden. Wat wil God dan heilen? Dat is interessant hier. Hij zegt, hij wil dat schulden in het land heilen. Zodat we het land hier, dat redt van dat land waar Israël wonen deed. Dat land wat Israël zich aan verloten deed om eten. Ze deden aanzien, ze hadden arnd, ze hadden water. En dat land had God entgegeven. En dit land wie een zijn verernt. En alles wat er fehlen deed, wie in dit land. Zo, so, wanneer God zei dat land had schulden, dat wie God wat zijn hand over dat land deed, dat het land wird nicht dat brengen wat het zal, zou dat Israël werd gestroofd. Dat wie God wat het land terughalen deed. Zo, so, wat zal we dit dan verstaan van Deus als Christen? Dus ik wil zeggen dat het is zo wichtig dat we niet al die vragen, zoals dat kracht zijn dat in het Oude Testament, aannemen, kracht zoals dat dan meen dat voor de Israëlieten, voor ons als Christen. Dat is een mening wat even rein is, maar wat we dat aannemen, dan is niet allemaal even rein. Israël had een bond met God, wat verbonden weer met wat Israëlieten worden zijn gezet houden, en wat God wordt entzenden met het land, en dat zij gewonnen worden in Krieg en zo weer. Wie zijn Christen, wie zijn niet meer in dezelfde bond? Onze bond is door Jezus. God heeft onze genoeg, en ons part van de bond is wie geloven, of wie gaan geloven. En zo dat is in dezelfde weg verbonden, dat God wordt ons strofen, en er wordt een vlog over ons zijn, wanneer we dat niet kraken doen, is wat God dat zijn deed. Ook dat als klaar te zijn in de Bibel, in het Nieuwe Testament, en ook zoals we dat beleefd hebben, dat wanneer we jengen God gaan, en wanneer we niet gehoorzaam zijn, en we jengen ons leven doen, dat God zijn zijn is niet aan ons. We zullen ons niet vervieren. Wanneer we een vliet leven in zijn weg wat jengen God is, dat God zijn zijn niet aan ons is. We zullen ons niet vervieren, wanneer we goed genoeg geld hebben, wanneer we op vliet niet gehoorzaam zijn. Maar we brengen ons niet angsten dat God wordt jengen ons zijn, buswegen we niet de bond houden. En kracht zijn weg, wanneer we trouw blijven doen. God zijn zijn is even ons. En dit meine ich, dat God heeft ons gesprekken gekregen, wou hij wordt ons zijn. Aber de erst heine betere steht hem zijn, is in God zijn willen. Zo, ik leef, wanneer we dit zijn doen, God wordt het land heilen. Dit weer in versprekken, eerst voor Israël, dat God wordt dort wat zij deiden, dat physical, er ernt en zo weer, hij wordt het ware volkomen merken, dort wie verernt, en dollar wie kan nemen, dort wann wie teruggaan naar God, hij wordt ons vergeven, en dan wordt hij ons, dort wordt wie ons verdorven hebben, met onze zin, hij wordt ons dort heilen. Zo, so, we zijn dat God als jengen die, wat jengen arm zijn. En God wil wel heiling brengen door het land. En ik leef dort als ook dag poort van deel. Niet dat hij in kracht zijn waar schoven deed, dat hij met Israël deed, maar gelijk daar hij wel in zijn zijn te ons. En niet bloos voor ons, maar voor het ganse volk en voor het ganse land. Zo, wer brengt God dan om dit zijn brengen? Ik leef dat als de kerk. God heeft de kerk, wie wir Christen zijn, in deze wereld naar je doen, dat hij kan de heiling brengen tot het land. Dort wordt het zin verdorven heeft. Dort wordt het zin in ons land deed. En alles verdorven deed. God wil hebben, wie ze niet kerk zullen licht zijn. En wie zijn dort, wat God wordt brengen, tot heiling brengen. Matthäus kapitel 5, dat 16e voorzicht is dit. Zo laat ook je licht voor de mensen schienen. Dort zij jene goede werken zijn en je voren in hemel door ver loven. Zo God wil gaan, wie is het kerk, zal een licht zijn. Dat wie in deze wereld naar schien doen, dat God kan dirk ons land heilen. Je hebt vielleicht een klimaat gedacht, en wat de mening is, hinger dat beeld wat we even aan de series hebben. Je wordt zijn dat als een schwevel in een ziet, en dan als een vlam. En wanneer je moet, als een staat schwevels top aan je hart,

0: dat zijn vier dat Everschloen ordnet. Wie zijn in Lech, wat van vier komen dat? Dort wordt God in ons schaffen dat. De Heiling wordt God in ons dat. Wel God brukken om de orde te brengen. Dat de vlam waar hij aangevangen heeft in ons. Dat er wordt eeuwigende orde. De hoopning, de vrede, de genoeg wat wij krijgen. Dat het eeuwig wordt gewoon orde. En dat is wat God wil, aan het brukken om dit land heilen. Zo wil gewoon de toek dan heiling brengen tot het land. Ik leef dit grootste ding als, en dit als wichtig, en we reden er veel van, we kunnen de evangelie met anderen maar delen. Maar met dit is het wichtig dat we staan, dat God heeft ons niet bisher gevraagd dat we zijn entscheidung krijgen van mensen. Hij wil gaan, wie zijn jinger merken. Dat is een onderscheid. Want wie bus gewoon zijn, die moet Jezus aannemen. En mensen, die beten God aan en bekeren zich en komen te geloven. Maar wie nuchter doen om te enthalten dat zij Jezus Christus kan nachfolgen, dat is niet wat wie zijn doen. God zegt, wie zijn jinger merken van alle Völker. En wie zijn een licht, dat mensen Jezus Christus kan beter nachfolgen. Er zijn wisse mensen die studeren doen en wat ze vingen doen, is wenn je 10% van Christen, dan jij moet er geloven met andere metteilen. Met 10%. Ik leef, wie kan beter doen als dat? We hebben zoveel wat we kunnen doen. We kunnen met mensen beten. We kunnen met mensen toop komen. En we brengen hen vielleicht niet alles uit en verpredigen. Maar we kunnen dat metteilen wat God in ons staat. Wie kan met andere leider metteilen, der WhatsApp oder wo immer, dat wie in licht zijn voor andere. En dat wat wie metteilen als Maya is bloos dat wat wie weten. De Evangelium wat God in ons schaffen dat, wat wie verstonen doen, als Maya is bloos wat wie weten, dat als een ding wat wie beleefd han. Dat als een gouden noodrecht wat een endenis brengen dat. Niet bloos aan wat we denken, maar wat we beleven doen. En God wil de vloem wat hij in ons staat, wat de evangelie in ons staat, dat we vergeefd zijn, dat we geheild zijn. Hij wil gaan dat zo een licht zijn voor anderen. Dat we kunnen dat wat we beleefd hebben, met anderen meteilen. Zo, wat is dat, nog een ding wat we metteilen zullen? Ik leef wezens het kerk. We kunnen licht zijn van hoopning, leef en genoeg. Want die wil zijn die best in Christ. En de wereld zijn dat, wer die best. Wat würde het teken zijn van die leven? Wer würden mensen zijn die
1: best? De klok is 12, met 30 minuten.
2: Leuvatöhierer, Radio Segenswelle wird durch Freewelle Guven gedrucht. Der Dienst von Radio Segenswelle ist bloß mehrlich, vielst Menschen mit Gebet und mit Guven durch Hingerstuhne. Dankeschön für dein Vertrauen in deiner Hab. Informationen findest du auf segenswelle.de, über WhatsApp plus 49 5231 500 5988, über Telegram, du musst du sehen, nur Segenswelle.

0: Bhí hearken hinn ir at nexta ein kapitel í Nýjan Testament. Í dat bíok Matthias.
1: Kapitel 5. Dan wordt Jezus van geest in de wildnis nen gebracht, om door van bijzijn vriend verzocht te worden. En als hij 40 dag en nacht gevast had, hongert aan. Dan kwam de verzeker en zei te aan, want de God zien een zeen best, dan je bij deze steiner dat hij brood worden. Jezus aber antwoord, dat staat geschreven, de mens leeft niet bloos van brood, aber van alle wierd, die God gereed heeft. Dan neemt de bijzijn vriend aan en de helge stad nen, en stalt aan op den tempelspets, en zei te aan, want de God zien zeen best, dan spring je af, wil dat staat geschreven, hij wordt zijn engel bevel over die geven, en die worden die op de hang drogen, dat u die nichte feit aan einen stein steiten worst. Jezus zei te hem, dat staat ook geschreven, du sollst Gott dienen haar nicht verzeken. Dan neemt de Satan am ware met zich op een hoogen borg nap, en wijs hem alle kennig riks, en er pracht op de eerd, en zei te hem, dit wo ik die alle geven, wann du die für mich beten en mi anbeten worst. Dan zei Jezus te hem, waag met die Satan, wilst dat staat geschreven, du sollst Gott dienen haar anbeten en einzig arm deinen. Dan verleidt hij bij zijn vriend arm en de engel kämen in deinden arm. Als Jezus hier dat Johannes vastgenomen werd, trok hij naar Galilea. Hij verleidt Nazareth, kämen woont in Kapernaum, dat in de Zebulon en Naphtali jeend om meer ligt, dat het zich erfallen wordt wat de profeet Jesaja gezegd had. Dat land Zebulon en dat land Naphtali, die om meer liggen, aan de andere zijde van Jordan, dat godloze Galilea, dat valt tot een diestren zout, haft ein grotet Licht geseinen, en ewer dei, die am diestren wohnden, es ein Licht abgegonnen. Von dei Tiet an fängt Jesus an te predigen und te seien, kehrt am, willst dat Himmelrich es dicht bi. Als Jesus am Galiläischen Meer ging, sah er zwei Brüder, Simon, de Petrus genannt ward, en sein Bruder Andreas, de dort naht an dat Meer schmeiten. Dort wären Fäscher, en hei sehte an, folg mi no, en ik wou menschenfescher van jünt maken. En zij verleiten zo voorts, ernaad, en gingen met am met. En als zij vandoor wieder gingen, zag hij nog twee breider, Jacobus en Johannes, met ihren vader Zebedeus, taub en een boot ernaadsvlekken en roopt aan. Zij verleiten zo voorts dat boot ook ihren vader, en gingen met am met. En Jezus ging durch ganz Galilea en leert in ihre Judenscholen en predigt dat evangelium vom Rick, en heil jeder Krankheit en Leidenschaft am Volk. En hij ward doordurch in ganz Syrien beriemt, en zij brachten all ihre Kranken aan, die van verschiedene Leidenschaften gequält worden, die wat vom Satan besäten wären, die wat anstoot hadden, en de gelähmde, en hij mögte alle gesund. En van Galiläa in de Tierenstäder, van Jerusalem in Judäa, und von hinter dem Jordan käme am viel Volk hinher an.

0: De klok is oind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

De psalm 73 is al voor vele mensen een help geworden. Zo heeft ook een bekende prediker, Martin Lloyd-Jones, een boek daarover geschreven. En dat boek noemde hij Het Overweer meest uitgelept. Zo lezen we dat in vers 2, daar staat: Over wat mij aanbelangt, mijn feit hadden meest gelept, het weer zei je meest gevallen. De schrijver, en dat is Asaf, geeft ons een gouden rood in deze psalm. En dat is dit: Wat we hem licht geleerd hebben, zullen we hem diesteren niet in vroeg stellen. Dat bedoelt, wat mij eenmaal van God zijn woord ganz klaar geworden is, te gouden tijden, moet ik zeggen huilen, ook wanneer ik der schware momenten der moet. Wanneer ons wat bedreigt, wanneer we eens het niet goed verstonen, dan willen we ons twijfel komen. Over wat we eenmaal ganz klaar gehad hebben, moet we ons dan zelfs verhuilen. Daarom gaan we en moet we ons dan huilen, wanneer we een halt brokken. Zo verstoor ik ook dat de geloven is. Zo, en dan moeten we het je afsluiten. We hebben hier nog een beetje tijd en hier nog een leid. Dat leid wat je jamt is, het je moet reden.